0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn 6 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en waren erg hevig. In de gemeente Beidar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. 2 weken na de dodelijke aardbevingen in Venezuela dreigt er een groot tekort aan drinkbaar water en goed sanitair. Daarvoor waarschuwt kinderrechtenorganisatie Save the Children. Veel mensen gaan naar het strand om zich te wassen en ook hun behoefte in zee te doen. Volgens de hulporganisatie dreigen duizenden kinderen blootgesteld te worden aan zware gezondheidsrisico's. Bij de zware aardbevingen kwamen volgens de meest recente cijfers, die zijn vrijgegeven, bijna 3.900 mensen om. Er vielen ook ruim 16.000 gewonden. Maar er zijn ook nog duizenden mensen vermist. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
2: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
1: In Antwerpen hebben ontgoochelde Marokkaanse supporters redelijk wat vuurwerk afgestoken op de Turnhoutse baan. 3 mensen werden opgepakt. Vannacht minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en bijzonder warme dag met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog warmer, maximaal dan tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Classics. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
2: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
1: Meer info op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Classics.

0: je vergeten was. Ja.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Classics. Radio 1.
6: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in een auto. De branden ontstonden donderdag namiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie, maar dat ging erg moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. De toegangsweg is er afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Het versloeg Marokko gisteravond met 2-0. Mbappé miste eerst een penalty, maar hij kroonde zich uiteindelijk nog tot man van de match met de openingsgoal. Marokko kwam er weinig aan te pas en Dembélé maakte het nadien nog af met een tweede goal. In Antwerpen werden 7 mensen gearresteerd voor het verstoren van de openbare orde na de match. Vooral omdat ze vuurpijlen afstaken in de richting van de ordediensten. En straks is er dan de kwartfinale tussen Spanje en onze Rode Duivels. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente zegt op zijn hoede te zijn en noemt de Rode Duivels de lastigste tegenstander die ze tot nu toe op het WK ontmoet hebben. Intussen is er ook stilaan sprake van rode duivelsgekte. De officiële t-shirts vliegen de deur uit. En vooral het lichtgekleurde uitexemplaar is bijzonder populair in de winkel, zegt Robert Giebes van Decathlon.
7: Zoals u ziet is deze het laatste away shirt dat we hebben vandaag. Ze gaan echt als zoete broodjes. Dus de away shirts, zowel de volwassenen als de kinderen, zijn al eigenlijk helemaal uitverkocht. Van de thuisshirts hebben we nog meer. Maar daar ook, we proberen zo snel mogelijk de stok aan te vullen. Maar toch... gaat het daar heel hard. We merken daar echt wel een waanzinnige populariteit.
6: De match van de Belgen is er straks om 9:00. De komende uren minimaal rond 19 graden. En overdag wordt het opnieuw erg zonnig en erg warm met temperaturen tot 31 graden. In het weekend wordt het nog wat warmer met maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio 1.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Classics. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Classics. Radio 1.
7: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Kamer is de fiscale hervorming van de regering De Wever goedgekeurd. Het is een van de belangrijke hervormingen die de regering wou doorvoeren om werken meer te doen lonen. De belastingvrije som, de eerste schijf van het belastbare inkomen waarop geen belastingen moeten worden betaald, wordt opgetrokken. Dat moet er mee voor zorgen dat het verschil tussen werken en niet werken minstens €500 per maand bedraagt tegen 2030. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje, in de buurt van Almeria, zijn al zeker 12 doden gevallen. Een aantal van de slachtoffers werd dood teruggevonden in hun auto. De branden ontstonden donderdagnamiddag en zijn erg hevig. In de gemeente Bedar was er een algemene evacuatie. Maar dat ging moeilijk omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er ook nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in twee kleine bergdorpen. De toegangsweg is daar afgesloten door een brand. Met behulp van een helikopter worden er medicijnen en voedsel naar de getroffen dorpen gebracht. De voormalige hoogste Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei is gisteren begraven, ruim 4 maanden na zijn overlijden. Hij werd eind februari gedood bij een luchtaanval op de eerste dag van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran. Tot dan stond hij al 37 jaar aan het hoofd van de Islamitische Republiek. De begrafenis vond plaats na een 6-daagse rouwceremonie achter gesloten deuren. Zijn zoon, Mojtaba Khamenei, volgde hem op, maar hij is sinds zijn benoeming ook niet meer in het openbaar gezien. Topfavoriet Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Frankrijk versloeg Marokko met 2-0. Het verslag is van Geert Heremans.
8: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
7: Ja, straks is het aan de Rode Duivels voor hun kwartfinale tegen Spanje. Dat is om 9:00 vanavond. De komende uren minimaal rond 19 graden. En dan krijgen we opnieuw een erg zonnige en ook warme dag. Met temperaturen tot 31 graden. Het weekend wordt nog wat warmer, ook zon natuurlijk. En dan maximaal tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1. Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Massa, zonneschone lounge staat.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
6: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
9: Classics.
10: Radio 1.

0: je vergeten was. Ja.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be. Classics.
4: Radio 1.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het wordt verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat gisteravond is goedgekeurd in de Kamer. Het wetsontwerp is gericht tegen apps zoals Klarna, waar je iets kan kopen en pas later moet betalen. Die apps zullen dus verplicht minderjarigen moeten weren. En daarnaast ook controleren of een koper wel kredietwaardig is. 2 jaar geleden bleek 1 op de 5 kopers later in financiële problemen te komen omdat ze niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen omgekomen bij bosbranden. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten worden geëvacueerd. Al verliep dat erg moeizaam omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. Ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt er voedsel en medicijnen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt. En daarna maakte Dembélé af met een tweede goal. Het verlies van Marokko leidde tot teleurstelling bij veel fans in ons land. In Antwerpen gooiden enkele amokmakers met vuurwerk naar politiecombi's. 7 mensen werden daar opgepakt. En nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje vanavond om 9:00. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede. Hij noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er in ieder geval zin in.
5: Ja, het is een mooie test. Ik denk dat dat een leuke wedstrijd voor ons gaat zijn, ook voor de neutrale fans. We hebben ons goed voorbereid, tactisch, mentaal. En nu hebben we de kans om de wereld weer te laten zien wat we kunnen doen.
4: Het weer. Een zonnige dag wordt het met enkele hoge wolkenvelden. Temperaturen van 25 graden aan zee tot de 33 graden in het uiterste zuiden van het land. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam, omdat ze wat ze met die apps kochten, later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Benzine en diesel zijn weer duurder geworden. Een liter benzine kost nu maximaal €1,91. Diesel meer dan €2 per liter. Het is van eind mei geleden dat brandstof nog zo duur was. De stijging is het gevolg van de recente aanvallen in de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In het zuiden van Spanje, bij Almeria, zijn 12 mensen gestorven bij bosbranden. Enkele van hen werden dood teruggevonden in hun auto. De inwoners van de gemeente Bedar moesten geëvacueerd worden. Al verliep dat erg moeilijk omdat een belangrijke toegangsweg door het vuur was afgesloten. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd veel bosbranden. In de Savoie zitten meer dan 5000 mensen vast in 2 kleine bergdorpen. En ook daar is de weg geblokkeerd door brand. Een helikopter brengt voedsel en medicijnen naar die plaatsen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Mbappé miste een penalty, maar hij maakte daarna toch het eerste doelpunt en daarna maakte Dembélé het af met een 2e goal. Frankrijk speelt de halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale van vanavond tussen de Rode Duivels en Spanje. En die wedstrijd start om 9 uur. De Spaanse bondscoach is op zijn hoede en noemt de Belgen de lastigste tegenstander waar ze tot nu toe tegen moeten spelen. Rode Duivel Romelu Lukaku weet dat de Belgen perfect moeten spelen, maar hij heeft er vertrouwen in.
2: Ze hebben sowieso veel voetballende kwaliteiten, maar ik denk dat je gewoon zoveel mogelijk vertrouwen moet hebben in je eigen kwaliteit en in de totale. Het kracht is van België van nu, van de laatste 10, 15 jaar, dat we gewoon vertrouwen hebben in onze kwaliteiten. Dus je moet gewoon slim zijn in veel verschillende fases van de wedstrijd.
1: Het wordt zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer, begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna nooit al afgescoren. Midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind. Ving nog niet veel wind,

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kil.

Ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
4: Radio 1.
5: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Belgisch wegenvignet zou tot €125 per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen. En Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. En Hajo Beekman, jij hebt meer details hierover.
6: Met het wegenvignet wil de Vlaamse regering buitenlandse automobilisten mee laten betalen voor het onderhoud van de wegen. Maar volgens Europa kan dat niet zomaar. Als je een vignet invoert, is iedereen gelijk voor de wet. En moeten dus ook Belgen dat vignet gaan betalen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100. En elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de regering mag het vignet de Vlaming niet extra op kosten jagen. En dus komt er ook een herziening van de verkeersbelasting. Die ervoor moet zorgen dat de lasten voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord is nog niet helemaal rond. Het staat geagendeerd op de ministerraad, maar het is nog niet zeker of de regering vandaag al alle knopen kan doorhakken.
5: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna 1/3 van die mensen was jonger dan 24 jaar. Consumenten zullen beter beschermd worden tegen greenwashing. Dat zijn bedrijven die doen alsof hun producten goed zijn voor het milieu door ze bijvoorbeeld eco of groen te noemen. De Kamer heeft de strengere Europese regels daarover goedgekeurd. En de regels pakken ook de geplande veroudering van producten aan die zo worden gemaakt dat ze sneller stuk gaan of verouderen. Bedrijven mogen bijvoorbeeld niet meer ongevraagd alle software-updates doorvoeren, waardoor de batterij van een smartphone of een sporthorloge minder lang meegaat of het toestel trager gaat werken. Bij een bosbrand in Almería in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
7: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000 mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreek je dus over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Het zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
5: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heremans vat de match samen.
8: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op. Mbappé miste zelfs een strafschop, maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
5: En vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat Spanje favoriet is omdat ze met ongeveer dezelfde ploeg spelen als toen ze Europees kampioen werden 2 jaar geleden. Al hoeft dat voor hem niet te betekenen dat België sowieso uitgeschakeld is als outsider.
2: On sait qu'on est outsider, oui, que l'Espagne est favori. On joue les champions d'Europe. On joue surtout une équipe qui est pratiquement la même que celle qui a gagné le championnat de Rome en 2024. Donc oui, on est outsider, mais c'est bien. C'est pas pour ça qu'on est déjà éliminé.
5: Maar dus onze rode duivels tegen Spanje vanavond om 9 uur. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 op sommige plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer en begin volgende week kans op onweer. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond en het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Meer details op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Belgisch wegenvignet zou tot €125 per jaar kunnen kosten. Bij bosbranden in Zuid-Spanje sterven 12 mensen. En Frankrijk heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord daarover tussen de gewesten is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Hajo Beekman legt het uit.
3: Buitenlandse automobilisten moeten meebetalen voor het onderhoud van onze wegen, vinden de drie Belgische gewesten. En dus komt er een wegenvignet. Maar een vignet alleen verplicht maken voor buitenlanders, dat mag niet van Europa. En dus moeten ook Belgen dat vignet kopen. Voor wie een oudere auto heeft, kost het vignet €125 per jaar. Voor recentere wagens is dat €100 en elektrische rijders betalen €90. Nu, volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse zijde ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden globaal gezien op hetzelfde niveau zouden blijven. Voor alle duidelijkheid, het akkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is nog niet helemaal rond. Straks staat het op de agenda van de Vlaamse regering en daarna zullen we dus meer weten.
2: Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat schrijft de Standaard en blijkt uit gerechtelijk onderzoek. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in een Airbnb of ze gebruiken die als uitvalsbasis voor bijvoorbeeld seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Drugscommissaris Inne van Wijmeers legt uit waarom online verhuurplatformen interessant zijn voor criminelen.
4: Precies, omdat je daar op een zeer flexibele manier een pand kan huren, een appartement of een studio. Je hoeft dat niet weken op voorhand te doen. En je kan dat ook vrij anoniem doen. De identiteitscontroles, de documenten die je moet invullen, zijn veel beperkter dan op de klassieke verhuurmarkt. Dus het is die flexibiliteit en die anonimiteit die het voor hen, voor criminele organisaties, interessant maakt.
2: Het wordt vanaf eind dit jaar verboden om nog krediet te geven aan minderjarigen. Dat staat in een wetsontwerp dat is goedgekeurd in de Kamer. Wie jonger is dan 18 zal daardoor geen apps zoals Klarna meer kunnen gebruiken. Met die apps kan je iets kopen dat je pas later moet betalen. Gebruikers zullen ook gecontroleerd worden of ze kredietwaardig zijn en dus alles achteraf wel degelijk kunnen betalen. 2 jaar geleden bleek dat 1 op de 5 kopers later in financiële problemen kwam omdat ze wat ze met die apps kochten later niet konden betalen. En bijna een derde van die mensen was jonger dan 24 jaar. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn 12 mensen gestorven. Een aantal van hen werd dood teruggevonden in hun auto. De brand brak gisteren uit in de buurt van de stad Almeria op zo'n 70 kilometer en verspreidde zich snel, te snel voor iedereen om te kunnen evacueren, zegt correspondent Sven Tuitens in Spanje.
5: De bevolking is verwittigd, dus er werd gevraagd om 1000-tal mensen te laten vertrekken. Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar zijn er verschillende personen ingesloten tijdens die vlucht op wegen weg van het dorp. En nu spreek je zo over 12 doden, maar dat zou dus een voorlopig cijfer zijn. Dat zouden er meer kunnen zijn. Andere mensen die ingesloten geraakt zijn en dus die teruggevonden zijn, verbrand in hun wagens.
2: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Het versloeg Marokko met 2-0. Geert Heermans vat de wedstrijd samen.
6: Frankrijk was duidelijk de betere van een tegenvallend Marokko dat te verdedigend en met te veel respect speelde voor zijn tegenstander. Frankrijk stapelde voor de rust de kansen op en Mbappé miste zelfs een strafschop. Maar de goals vielen na de rust. Mbappé, toch hij, maakte er met een mooie krul 1-0 van, meteen zijn 8e doelpunt op dit WK. En kort daarna zorgde Dembélé voor de 2-0. Marokko kreeg maar 1 bal tussen de palen. Exit Marokko en Frankrijk als eerste geplaatst voor de halve finale tegen België of Spanje.
2: Vanaf nu is het aftellen naar de kwartfinales van onze Rode Duivels tegen Spanje om 9 uur vanavond. Net als in 2018 zijn de Belgen ook in de kwartfinales geraakt. Toen stuntte België tegen Brazilië. En het gevoel nu is vergelijkbaar met toen, zegt Romelu Lukaku.
7: Heel vergelijkbaar. Ik denk dat het is een heel andere groep. Ik denk dat de spelers zelf hier ook wel een beetje meer zelfvertrouwen hebben. Dus je moet dat een beetje managen. Maar het is heel vergelijkbaar. Maar het is een totaal andere wedstrijd. Spanje speelt echt totaal voetbal. Nul goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet quote-unquote de perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Maar het is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
2: En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen. En hij sprak hen ook even toe.
0: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
2: Dat is duidelijk. Je kan de beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken. Maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op sommige andere plaatsen. Vannacht koelt het wel af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer. Begin volgende week kans op onweer. En vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Daarmee begon het nieuws. Het akkoord daarover is zo goed als rond. Het vignet zou tot €125 per jaar kosten. Je kunt de details nalezen in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vakantiewoningen op Airbnb, Booking.com en andere online verhuurplatformen worden steeds vaker misbruikt door criminele organisaties. Dat blijkt uit gerechtelijke onderzoeken en schrijft ook de Standaard. Zo verstoppen criminelen al maar vaker drugs, geld of wapens in vakantiewoningen, of ze gebruiken die als uitvalsbasis voor seksuele uitbuiting of als onderduikadres. Via online verhuurplatformen kunnen criminelen flexibeler en anoniemer boeken dan op de klassieke verhuurmarkt. Drugscommissaris Inne van Wijmeers wil de platformen helpen om verdachte verhuurpatronen te herkennen en ook te bestrijden.
2: We moeten ook een beter zicht krijgen op hoe groot dit fenomeen precies is. En daar gaan kijken of we barrières kunnen opwerpen tegen het criminele milieu. Dat gaat dan vooral over registratie, identiteit, weten welke panden er in jouw regio verhuurd worden, waar dan mogelijk extra aandacht, waakzaamheid en controle nodig is, maar zonder de eerlijke verhuur te gaan verstoren. Dat is dus niet evident en dat is een moeilijk evenwicht dat we moeten vinden.
1: Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Het akkoord is zo goed als rond daarover. Wie een oudere auto heeft, zal €125 per jaar betalen. Voor recentere auto's is het €100 en voor elektrische 90. Volgens de Vlaamse regering mag het vignet de Vlaming niet op kosten jagen en dus komt er aan Vlaamse kant ook een herziening van de verkeersbelasting, zodat de totale lasten van het autorijden voor de Vlamingen globaal gezien op hetzelfde niveau blijven. Bij een bosbrand in Almeria in het zuiden van Spanje zijn zeker 11 mensen omgekomen. 4 van hen werden dood teruggevonden in hun auto in de buurt van de stad. De anderen werden ingesloten door het vuur toen ze te voet probeerden weg te raken. De slachtoffers zouden voornamelijk buitenlanders zijn. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en zij moest heel snel vertrekken.
3: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En het is aan het branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen, zeg het.
1: Ook in Malaga zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. En gisteravond hebben de Rode Duivels samen met onze koning Philip gedineerd. Hij is speciaal naar Los Angeles gekomen om de Belgen aan te moedigen voor hun kwartfinale op het WK voetbal vanavond tegen Spanje. De koning schudde handen, ging mee op selfies en hij sprak de Rode Duivels ook even toe.
4: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter. Om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken, het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap, morgen moeten jullie winnen. Maar het zal ook gebeuren. Hè?
1: En je kan die beelden bekijken op vrtnieuws.be. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend hetzelfde weer, begin volgende week kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 leerlingen die in september aan de middelbare school begint, moet 3 uur extra Nederlands volgen, bovenop het normale lessenrooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir in het Nieuwsblad. In totaal gaat het over bijna 4000 leerlingen. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen Nederlands te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal niet evident worden. Dat zegt Nancy Libert van de Socialistische Onderwijsvakbond aan.
2: We zitten natuurlijk nog altijd met een lerarentekort, dus men zal leraren moeten vinden om die extra uren Nederlands te geven. En ja, Nederlands geven aan jongeren die de taal nog niet zo goed machtig zijn, is ook een specialiteit, zal ik maar zeggen. Dus je kan dat ook niet iedereen laten doen. En we weten dat we al leerkrachten Nederlands tekort hebben. Dus ja, we vragen ons af natuurlijk wie dat al zal kunnen geven.
1: In Strombeek-Bever in Vlaams-Brabant heeft een grootmoeder gisteravond het verkeerde kind meegenomen van bij de kinderopvang. Ze had wel snel door dat ze zich had vergist. Er wordt nu bekeken waar het fout liep, zegt Jelle Schepers van 3W Plus, de organisatie van de crash.
3: We beginnen ervan uit dat een grootouder zijn of haar kleinkind herkent. Dit is hier blijkbaar toch fout gegaan. Op een of andere manier, dat moeten we dus nog intern bekijken. Het kind is uiteindelijk snel terug in goede handen gekomen. Dus op dat vlak mogen we natuurlijk blij dat is goed is afgelopen. Maar goed, dat neemt niet weg dat we wel de procedures gaan bekijken en waar nodig aanscherpen om ervoor te zorgen dat dit zeker een eenmalig feit blijft.
1: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De oorzaak is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. Het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
4: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels... It's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Tegen het uitlenen kwam veel protest. Volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. En in het weekend krijgen we hetzelfde weer. Begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Classics.

0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 1 op de 20 of 4000 leerlingen die in september aan de middelbare school beginnen, moeten 3 uur extra Nederlands volgen per week bovenop het normale rooster. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Demir. Basisscholen konden leerlingen het afgelopen schooljaar voor het eerst verplichten om die extra lessen te volgen. Maar dat organiseren in het middelbaar zal volgens de Socialistische Vakbond niet evident zijn. Want er zijn al veel leraren tekort en ook voor de leerlingen is het zwaar, zegt Nancy Liber van ACOD.
3: Voor de leerlingen zelf hadden wij gevraagd of dat die 3 uren, of dat dat niet tijdens een weekopdracht eigenlijk kon gebeuren, tijdens de lessen. Maar ja, men heeft ervoor gekozen om die 3 uren extra erbovenop te doen, wat voor de leerlingen toch wel een extra belasting is. Ze komen uit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs gaan, is al een grote overstap. En we vrezen natuurlijk dat dat een beetje de kosten zal gaan van de andere vakken, want ja, je kan je tijd natuurlijk maar 1 keer besteden.
2: In het zuiden van Spanje zijn 19 mensen vermist geraakt bij een bosbrand in de buurt van Almeria. Eerder waren er al zeker 11 doden geteld. De slachtoffers zijn waarschijnlijk buitenlanders. Het is de dodelijkste bosbrand ooit in de regio Andalusië. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich heel snel. De Vlaamse Isabel Broods heeft een bed and breakfast in het getroffen gebied en ze moest heel snel vertrekken.
4: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg: waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. Het is aan branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp. Het is onwaarschijnlijk mooi hoe mensen elkaar steunen. En iedereen vraagt aan elkaar als we iets kunnen doen, als we kunnen helpen. Zeg het.
2: De oorzaak van de bosbrand is waarschijnlijk een losgeraakte elektriciteitskabel. In Krasnodar, in het zuiden van Rusland, is een brand uitgebroken bij een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. De brand is intussen wel geblust. In de regio Rostov, ook in het zuiden, staan ook 2 oliedepots in brand in een haven na een aanval. Oekraïne valt voortdurend olieinfrastructuur in Rusland aan. Daardoor zijn brandstoftekorten ontstaan en heeft Rusland ook dieseluitvoer tot het eind van deze maand verboden. En het beroemde tapijt van Bayeux is aangekomen in het British Museum in Londen. Het zal er een jaar lang tentoongesteld worden. Het tapijt is 68 meter lang, werd gemaakt in de 11e eeuw en werd nog nooit eerder uitgeleend aan een museum buiten Frankrijk. Het beeld de Franse verovering van Engeland uit, met onder meer de slag bij Hastings. Het is tegelijk een kunstwerk en ook een historisch document. De directeur van het British Museum is blij dat het tapijt van Bayeux voor de eerste keer in 1000 jaar in het Verenigd Koninkrijk is. En het is een belangrijk historisch werk, zegt hij.
5: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels... It's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
2: Tegen het uitlenen kwam veel protest, want volgens tegenstanders is het tapijt te fragiel om verplaatst te worden. Het werd verhuisd in een kist die in een andere kist werd geplaatst om zo de trillingen tot een minimum te beperken. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken, maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Vannacht koelt het af tussen 14 en 19 graden. In het weekend zowat hetzelfde weer en begin volgende week wel kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij de bosbranden in Spanje zijn nu al 11 doden geteld, onder wie enkele buitenlandse toeristen. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet en België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 doden gevallen. Dat bevestigt de plaatselijke overheid. Er zouden nog zowat verschillende mensen vermist zijn. 8 mensen raakten gewond, van wie 4 zwaar. Bij de doden zouden verschillende buitenlandse toeristen zijn, bij wie mogelijk ook Belgen. Mieke Strings, wat weet je hier nog over?
2: Ja, het aantal vermisten zijn er dus 19. Okay. Van de doden zijn 4 mensen gevonden in hun auto. En het stuur zou rechts hebben gestaan, dus wellicht zijn dat Britten. De 7 anderen hebben volgens de burgemeester van het dorpje Bedar, waar ze woonden, een evacuatiebevel gekregen. De brandweer is daar van deur tot deur aan gaan kloppen. Maar sommigen wilden niet vertrekken en zijn later dan toch vertrokken, terwijl ze dan eigenlijk beter binnen hadden kunnen blijven, dat zegt de burgemeester. En ze zouden ook afgeweken zijn van de voorziene evacuatieweg. Volgens de minister van Rampenbestrijding van de regio Andalusië is bij die 7 doden zeker 1 Spanjaard en de anderen zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei hij op de Spaanse televisie.
3: De ellos parece que uno es de nacionalidad española y el resto pueden ser belga o británico también, ¿no?
1: Dus er is nog geen bevestiging van Belgische slachtoffers.
2: Nee, voor alle duidelijkheid, dat is er nog niet. Dat dorpje Bedar, onder meer, dat dorp is uiteindelijk helemaal geëvacueerd. En ook de Vlaamse Isabel Broods woont daar. Zij heeft daar een bed and breakfast.
4: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die zal branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar het dorp.
2: Ja, dus de oorzaak van de brand is mogelijk een omgevallen elektriciteitspaal of een kabel die naar beneden gevallen is. In ieder geval is de brandbestrijding heel moeilijk, want het is een gebied met veel ravijnen en daar kunnen voertuigen niet in. De brand wordt nu bestreden met 500 brandweerlui, 16 vliegtuigen, ook het leger is aanwezig en al meer dan 3000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan.
1: Dankjewel, Mieke. Ondernemersorganisatie Unizo en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat er binnenkort moet betaald worden om onze wegen te gebruiken. Want vanaf 1 mei zullen Belgen en buitenlanders een wegenvignet moeten kopen om op snel- en gewestwegen te rijden. Het zou tot €125 per jaar kosten. Het is goed dat die opbrengst uitsluitend naar onderhoud en investeringen in onze verouderde wegen zou gaan. Maar het wegenvignet lost de files niet op, zegt Bart Buijsen van Unizo.
5: Het enige nadeel is eigenlijk dat een wegenvignet op zich weinig sturend is. Dus het lost het mobiliteitsprobleem en het fileprobleem niet op. Dat toch wel een serieuze economische impact heeft ook voor onze ondernemers. Daar heb je eigenlijk een slimme kilometerheffing nodig. Die kan variëren in functie van de tijd, plaats en het gebruik dat men maakt van de wegen. En die dan in de plaats komt van de verkeersbelasting. En daar blijven toch nog vragende partijen voor.
1: Vanavond staan er op heel veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9:00. Peter de Kroebelen, waar kan je zoal naartoe?
6: Ja, de kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen, ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen Zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de Pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
1: En een overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. En die cafés en restaurants bereiden zich zeker voor. Dat vertelt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
7: met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
1: Ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken. Amerika-correspondent Thomas de Grave ging hen opzoeken.
8: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en het afmaakt.
9: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
10: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Hè. Dus dat is magnifiek.
11: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen. Dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
1: Vanavond dus om 9 uur Spanje-België. Het weer is zonnig met wat hoge wolken, maxima tussen 24 graden aan zee en 32 op andere plaatsen. Vannacht zakken de temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog wat warmer en vanaf dinsdag kans op onweer. En bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker 11 mensen gestorven. Daarmee begon het nieuws. Er zouden ook 19 mensen vermist zijn. Bij de doden zouden ook verschillende buitenlandse toeristen zijn, mogelijk Belgen. Maar daar is nog geen bevestiging over. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Classics.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de bosbranden in Spanje zouden ook Belgen vermist zijn en er vielen ook al 11 doden. De werkgevers reageren positief op het wegenvignet. En België maakt zich klaar om voluit te supporteren voor de Rode Duivels. Bij de bosbrand in Andalusië, bij de Spaanse stad Almeria, zijn zeker 11 doden gevallen. Het is een van de dodelijkste branden ooit. Een 20-tal mensen is vermist en er is nu ook bevestiging dat er een aantal Belgen zouden vermist zijn. Mieke Strings, wat weet jij intussen meer?
2: We weten dat er een evacuatiebevel uitgevaardigd was in die regio, maar de moeilijkheid was, zo wordt gezegd, dat er veel verspreide, geïsoleerde huizen zijn daar en dat er ook veel buitenlanders wonen die niet altijd de plaatselijke informatie meekrijgen. 4 slachtoffers zijn teruggevonden in hun auto. Het stuur zou aan de rechterkant gestaan hebben, dus wellicht zijn dat Britten. In het dorpje Bedar zegt de burgemeester dat de brandweer van deur tot deur is gaan aankloppen en verschillende mensen zouden niet willen vertrekken hebben, maar later dan toch vertrokken zijn toen dat eigenlijk al te gevaarlijk was. Ze zouden dan uiteindelijk hun auto verlaten hebben en te voet verder gevlucht zijn via een droge rivierbedding. En dat bleek fataal. 7 van die mensen zijn overleden, onder wie zeker 1 Spanjaard en de andere zouden Britten of Belgen kunnen zijn. Dat zei de regionale minister van Rampenbestrijding op de Spaanse televisie.
3: De ellos parece que uno es de nacionalidad española. Y el resto pueden ser belga o británico también, ¿no?
1: Ja, er zouden dus toch ook Belgen nu bij de vermisten zijn. Slachtoffers, dat is nog niet bevestigd, hè?
2: Nee, dat weten we nog niet, of er dus ook Belgische doden bij zijn. Maar in datzelfde dorpje Bedar baat ook de Vlaamse Isabel Broods een B&B uit. En ook zij moest vertrekken.
4: Toen kregen we telefoon van de brandweerman die vroeg, waar zijn jullie? Want wij staan nu bij jullie aan het huis. En die is aan branden, je moet nu naar huis komen. En ja, we hebben een koffer ingepakt. We hebben iets genomen en niets genomen. De vlammen die stonden voor onze neus. We hebben onze auto genomen. En dan zijn we gevlucht terug naar Torp.
2: Ja, maar die brand is dus bijzonder moeilijk te bestrijden omdat het een gebied is met veel ravijnen en dat is dus moeilijk toegankelijk. Op dit moment zijn zowat 500 brandweermannen in de weer, ook het leger helpt mee. Verschillende blusvliegtuigen en helikopters zijn ingezet en de oorzaak is mogelijk een gevallen stroomkabel.
1: Dankjewel Mieke voor de update. Ondernemersorganisatie Uniso en werkgeversorganisatie VOCA zijn tevreden dat buitenlandse weggebruikers binnenkort moeten betalen voor het gebruik van onze wegen. En ook mobiliteitsorganisatie VAB sluit zich daarbij aan. Maar zij willen niet dat gezinswagens extra moeten betalen als dat nieuwe wegenvignet wordt ingevoerd. Vanaf 1 mei volgend jaar zullen Belgen en buitenlanders dus een wegenvignet nodig hebben om op snel- en gewestwegen in ons land te rijden. Dat vignet zou tot €125 per jaar kosten. VAB is niet tegen dat vignet, maar vindt dat vooral buitenlandse weggebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
5: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
1: Vanavond staan er op veel plaatsen in het land weer grote schermen waar de fans van de Rode Duivels de match tegen Spanje kunnen meevolgen. De kwartfinale wedstrijd in het WK voetbal begint om 9 uur. En Peter de Kroebelen maakte een lijstje van waar je overal terecht kan.
6: De kwartfinale heeft duidelijk voor een boost gezorgd en er komen meer en meer schermen bij. En grote evenementen schuiven zelfs in hun tijdschema. Zo bijvoorbeeld een scherm voor het eerst in de Kruidtuin in Mechelen, ook in de AED-televisiestudio's in Lint en in het OLT in Deurne, waar een concert vroeger begint. Op de Grote Markt in Leuven, daar wordt een concert ook verplaatst. Ook op de Markt in Tiene, er is Vlaanderen zingt in Dendermonde, dat vervroegt. En dan is er voetbal op grootscherm. Ook hetzelfde op Rock Zottegem en op het Cactus Festival in Brugge. In Nieuwpoort is er barbecue en voetbal in het Sint-Bernardus College daar. En in Blankenbergen in het centrum en ook aan de pier, waar Radio 2 zijn zomerstudio heeft. En ook op het Stadsplein in Sint-Truiden. En dan zwijg ik nog over de vele cafés en huiskamers waar hopelijk dan toch veel sfeer en vreugde zal zijn.
1: En een volledig overzicht kan je ook vinden op vrtnieuws.be. Die cafés en restaurants die bereiden zich zeker voor, zegt Matthias de Kaluwe van Horeca Vlaanderen.
0: Met enorm veel enthousiasme. Hè. De koelkasten worden volgezet. Er worden ook bijkomende tv-schermen in heel veel zaken gezet. Ook trouwens bij restaurants, zodat je kan eten en genieten van de match. Dus of je nu op hotel, café of op restaurant gaat, je gaat met open armen ontvangen worden. Goed genoeg voorzien van eten en drinken, zodat we kunnen genieten van de zegen die de Rode Duivels gaan halen vanavond.
1: En ook in Los Angeles in de VS maken fans zich klaar om naar België-Spanje te kijken.
7: Goh, moeilijk te zeggen, maar ik hoop toch dat we winnen. Met 0-1, denk ik. Ik denk Lukaku die invalt en het afmaakt.
8: Ik hoop gewoon winnen in een goede sfeer. Dat vind ik het belangrijkste.
9: Voor mij dat zou het mooiste geschenk zijn dat ik ooit in mijn leven kan krijgen. Dus, dat is magnifiek.
10: Ik hoop dat we de 40 jaar in Mexico 86 dat we kunnen overdoen. Dat we met de penalties 5-4 winnen. Dat zou geweldig zijn.
1: Vanavond dus om 9 uur Spanje-België. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tussen 24 graden aan zee en 32 graden op andere plaatsen. Vannacht zakken die temperaturen tussen 12 en 19 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf zondag nog warmer, vanaf dinsdag kans op onweer. Bij de bosbrand in de buurt van de Spaanse stad Almeria zijn zeker al 11 mensen gestorven. Buitenlandse Zaken bevestigt ook dat er Belgen vermist zijn. Meer op vrtnieuws.be.
11: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn Belgen vermist na de hevige bosbranden in het zuiden van Spanje. Dat bevestigt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. Over hoeveel Belgen het gaat is niet duidelijk. Maar er wonen en verblijven veel landgenoten in de buurt, zegt correspondent Sven Tuytens in Spanje.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prévot die zegt dat de consulaire diensten op zoek zijn naar Belgen die vermist zijn. Er werd gezegd dat er ongeveer 19 vermiste personen zijn. En zowel vanuit de bron van Buitenlandse Zaken als een Spaanse bron wordt er gesproken over Belgische vermisten. En dat is logisch. Dat is een streek waar heel veel Belgen wonen. Het probleem is dat de huizen die in die streek staan, dat die heel verspreid zijn. Dus het is heel moeilijk mensen terug te vinden.
2: En ook Lore van Mol werd intussen geëvacueerd uit het huis waar ze woont in Los Gallardos in het zuiden van Spanje.
4: Vanmorgen dachten wij eigenlijk dat het voornamelijk was weggetrokken. Er was niet meer veel te zien van bij ons uit. Ja, dan tegen de middag merkten we eigenlijk dat er terug heel veel rook was. Ja, ik denk een half uurtje later ongeveer zagen we de politie bij de buren om te zeggen dat ja, het vuur komt eraan, zeiden ze, tijd om te evacueren.
2: Intussen zijn er door de bosbranden al zeker 12 doden gevallen en dus een 20-tal vermisten. Vanaf 1 juli 2027 zal je een boete krijgen als je zonder wegenvignet rijdt op Belgische wegen, waar er wel één verplicht is. Dat heeft Vlaams minister van Financiën Ben Weitz gezegd. Dat vignet zal verplicht zijn op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen, dus op de autosnelwegen en de gewestwegen. Het vignet wordt ingevoerd vanaf 1 mei 2027, maar wie er dan nog geen heeft, wordt nog niet meteen beboet.
5: We starten vanaf 1 mei. En dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli. Voor een eerste inbreuk is er een boete van €70. Wanneer die natuurlijk wordt herhaald, €140, €210, dat is evident bovenop het tarief dat je moet betalen.
2: VAB is niet tegen een wegenvignet, maar vindt dat vooral buitenlandse werkgebruikers extra moeten bijdragen en niet de Belgische gezinnen, zegt Jan Kreten van VAB.
6: Zolang als het voor de consument geen effect heeft in zijn portefeuille, of dat nu een wegenvignet is of de verkeersbelasting, dat speelt eigenlijk geen rol. Voor ons is het eigenlijk belangrijk dat eigenaars van doorsnee gezinswagens niet meer zullen moeten betalen dan dat ze vandaag gaan doen. Als ik het goed begrijp, wordt dat dan effectief gecompenseerd. Wij denken dat het de goede richting uitgaat. De modaliteiten die moeten nog verder worden uitgewerkt.
2: Voetballer Nathan de Kat vertrekt bij Anderlecht en gaat naar het Duitse Hoffenheim. De beloftevolle middenvelder van 17 jaar is uitgegroeid tot een belangrijke speler van Anderlecht. Hoffenheim zou naar verluid zo'n €20 miljoen betalen voor de Kat. Het is zonnig met wat hoge wolken, maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer, zondag nog iets warmer. Vanaf dinsdag is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Lunchgarden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunchgarden.
2: Classics.
3: Radio 1.

0: left off.
1: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Ook in Nederland is het Belgische wegenvignet groot nieuws. Nederlanders uit de grensregio maken vaak gebruik van onze wegen. En jaarlijks rijden ook veel noorderburen door België onderweg naar een vakantie in het zuiden. De Nederlandse regering is niet blij dat het vignet er komt. Dat zegt minister voor Infrastructuur Vincent Karremans.
3: Ik heb ook veel contact met mijn Vlaamse collega hierover gehad. Ik heb hem ook gevraagd, zijn er mogelijkheden voor verzachtende maatregelen? Zeker voor mensen in Limburg, in Zuid-Brabant, die heel vaak ook voor hun werk soms gewoon elke dag de grens over moeten. Die gewoon nu moeten gaan betalen voor een vignet. Nou, hij heeft gezegd dat hij ernaar ging kijken, maar ik heb begrepen dat er niet in zit in het pakket wat ze willen voorstellen. Dat vind ik erg teleurstellend.
2: De Nederlandse regering bekijkt of het wegenvignet niet in strijd is met de Europese regels rond discriminatie. Want veel Belgen zullen onrechtstreeks gecompenseerd worden voor het vignet via een lagere verkeersbelasting. De Nederlandse regering vraagt ook overleg met minister Weitz. Maar uitzonderingen voor Nederlanders uit de grensregio's komen er niet, zegt Vlaams minister van Financiën Weitz. Hij begrijpt de teleurstelling van de Nederlanders wel, maar wil hen ook geruststellen.
4: De Nederlander die doorheen Frankrijk rijdt, die betaalt meer dan 100 euro voor 1 rit doorheen Frankrijk. Wel, voor 100 euro kan je doorheen Vlaanderen 1000 keer en zelfs meer rijden. En daarboven, als dat ook kan helpen, de caravans, die gaan we ook niet extra belasten. En we gaan ervoor zorgen dat die inkomsten ook effectief worden gebruikt en worden geïnvesteerd in onze wegen waar men zo terecht soms over klaagt.
2: In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren zijn enkelband had doorgeknipt en op de vlucht was geslagen. Dat deed hij nadat hij gisterochtend werd veroordeeld tot 14 jaar cel. De dertiger was schuldig bevonden aan een heel gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie begon onmiddellijk een zoekactie en vanmiddag hebben ze de man gearresteerd. De dertiger riskeert een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van de enkelband. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 7e rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt vandaag in Bordeaux een massasprint verwacht. En verschillende Belgen maken kans op een ritzege. Tim Merlier, Milan Fretin en Jasper Philipsen. Philipsen won 3 jaar geleden, in 2023, ook al een toerrit in Bordeaux.
5: Natuurlijk kennen we de finish van 2023. Dus daar hebben we heel mooie herinneringen aan. En ja, natuurlijk is de aanloop iets gewijzigd, maar het is nog altijd dezelfde aankomst langs de rivier. Dus het is sowieso technisch. We moeten zien dat we in positie zitten en dan hopelijk dat we het uitgelijnd krijgen met de ploeg om een goede sprint te rijden.
2: Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken. Bij maximaal tot 32 graden aan zee is het koeler. Morgen hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Het wegenvignet wordt verplicht op alle autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen vanaf 1 mei 2027. De meeste mensen zullen daar 100 euro per jaar voor moeten betalen. Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. Voor sommigen zal dat een volledige compensatie zijn, legt Weitz uit, maar niet voor iedereen.
3: Het geldt zo dat met die jaarlijkse verkeersbelasting, die hervorming plus de invoering van het wegenvignet, de helft van de Vlamingen ofwel ongeveer hetzelfde zal betalen ofwel winst zal maken. En zo zijn er ook heel veel. En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, voor wie het geen break-even is en die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel. Dus het verlies zal maximaal per jaar 100 euro zijn.
2: Minstens 10 pro-Palestijnse actievoerders hebben een klacht ingediend tegen de Antwerpse politie na een betoging vorige week maandag. De manifestanten stonden aan het stadhuis te protesteren tegen de Israëlische vlag die aan het gebouw hangt. Maar volgens de Antwerpse burgemeester en de politie verstoorden ze de openbare orde en moesten ze verdreven worden. De politieaanpak was veel te hardhandig, zegt Lies Michielsen, advocaat bij Progress Lawyers Network.
4: Het gebruik van de nekklem, wat verboden is in die omstandigheden, de gemaskerde agenten, het zomaar mensen uit een betoging halen zonder enige waarschuwing, maar ook zonder dat die mensen iets aan het doen zijn. Dat zijn toch allemaal elementen waardoor dat mensen het gevoel hebben dat de politie disproportioneel is opgetreden en dat ze daarover wel echt een klacht willen indienen bij Comité P met de vraag om dat ook echt te onderzoeken, de manier waarop dat er wordt omgegaan met een vreedzaam protest.
2: In Spanje is nog altijd geen enkel slachtoffer van de dodelijke bosbrand in de buurt van de zuidelijke stad Almeria geïdentificeerd. Er zijn intussen 12 lichamen gevonden. 6 zijn al overgebracht naar een medisch instituut voor forensisch onderzoek in Sevilla. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten, onder wie ook Belgen. Maar het is niet duidelijk hoeveel. Volgens de minister-president van de regio Andalusië is het hoge aantal slachtoffers mee te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct opgevolgd hebben. Sommigen moesten evacueren, anderen net binnenblijven. Op het Grand Slam tennis-toernooi van Wimbledon is de eerste halve finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Brit Arthur Ferry. Zverev heeft de eerste set gewonnen na een tiebreak. Op dit moment is de tweede set aan de gang. Het is zonnig vanmiddag met wat hoge wolken bij maximaal tot 32 graden. Aan zee is het koeler. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Zondag wordt het nog iets warmer. Vanaf dinsdag vergroot ook de kans op onweer. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. Iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. En er is nog geen duidelijkheid over de vermiste Belgen in Spanje. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels vanavond voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Baduel in Los Angeles, we mogen de Europese kampioen toch favoriet noemen voor dit duel.
3: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
2: Dankjewel Tom. En het is nog een paar uur, maar op veel plaatsen wordt alles klaargemaakt om de wedstrijd op grootscherm te volgen. Ook in Blankenbergen, bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. En Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
4: Nu nog muziek uit de studio, maar bovenop het podium staan grote televisieschermen. Die wachten op joelende fans straks. En zij geloven erin.
5: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
6: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat goed gaan.
7: Ik denk dat ze wel kans hebben om te winnen. Ja. Maar ja, ze moeten goed spelen. Hè.
4: Radio 2-presentatrice Karen Meijnen ziet het zitten.
8: Ja, ik heb op de Sportza-pronostiek 2-2 aangeduid. En ik heb aangeduid dat Spanje de penalties wint. Maar ik zou dat toch graag willen terugdraaien. Voor mijn eigen veiligheid ga ik toch zeggen dat België gaat winnen vanavond.
4: En Backstage Bavo van Goedemorgen Morgen verwacht dit.
9: Ik verwacht eigenlijk een gesloten wedstrijd. Ik denk niet dat het een sexy wedstrijd zal worden. Omdat de twee ploegen heel veel stress gaan hebben. En België past zich vaak ook aan de tegenstander. Dus ik verwacht niet te veel goals en niet te veel spektakel. Helaas.
4: Langzaamaan kan de temperatuur hier aan de pier, ja, toch nog stijgen.
2: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. De jaarlijkse verkeersbelasting wordt wel verlaagd, maar voor zowat de helft van de Vlamingen zal dat de kosten van het vignet niet volledig compenseren. Lonne van Erp.
10: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
11: Enter het wegenvignet. Dat wordt verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
10: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
11: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
10: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
11: En dat dus vanaf mei volgend jaar. Maar wie zijn vignet niet op tijd heeft, krijgt nog niet meteen een boete.
10: We starten vanaf 1 mei en dan gaan we wel 2 maanden van tolerantie aan de dag leggen. Dat wil zeggen dat we wel gaan beginnen boeten vanaf 1 juli.
11: Concreet, een eerste boete zal €70 bedragen. Bij herhaalde inbreuken kan dat oplopen tot €210.
2: De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van €10 miljard. Premier Bart Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. 23 mensen zijn nog altijd vermist. Mieke Strings, is er intussen al meer informatie?
12: Nee, er zijn al 4 autopsieën uitgevoerd, maar het is heel moeilijk om de lichamen te identificeren omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar toch zijn er blijkbaar wel elementen die erop wijzen dat de meerderheid van de doden buitenlanders zijn. Volgens de minister-president van de regio Andalusië zijn er indicaties dat het wellicht om Britten en of België gaat.
13: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, belgas.
12: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat weten we niet.
2: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weet wel hoe dat komt?
12: Ja, het vuur heeft zich erg snel verspreid door de wind, maar volgens de Andalusische minister-president is het hoge aantal doden ook te wijten aan het feit dat mensen de bevelen niet correct hebben opgevolgd. Het zij evacueren of net binnenblijven. Mensen zijn dus in paniek geraakt en zijn toch vertrokken en dat is fataal gebleken.
2: Dankjewel, Mieke, voor die update. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de zevende rit. Na de zware bergrit van gisteren wordt straks in Bordeaux een massasprint verwacht. Christophe van de Goor, wie maakt daar kans?
0: Wel, dat zijn de mannen dezelfde van twee dagen geleden. Kooi, Merlier, Philipsen en Pedersen en Milan Fritain. Nog 2 kilometer op weg naar het centrum van Bordeaux.
2: Dankjewel, Christophe. En dan krijgen we het weer. Inderdaad, vannacht licht bewolkt met minimaal tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee is het frisser. Het is aftellen voor de Rode Duivels en de fans naar de match van vanavond. Daarmee begonnen we. Kunnen de Duivels stunten op het WK Spanje verslaan en doorstoten naar de halve finale? Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Een eerste Belgische ritwinst in deze Tour voor Tim Merlier. België hoopt op een stunt van de Rode Duivels vanavond tegen Spanje. En iedereen zal meebetalen voor het wegenvignet, maar voor bijna de helft van de Vlamingen zal dat meer zijn dan nu het geval is. Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de 7e rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de kroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegang maakt door Mathieu van der Poel. Maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor weer een Skjøld, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de 4e ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens 1 keer kon winnen.
2: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
4: Heel duchtende overwinning, zeker ook. De man die bij mijn broer eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar, ligt op sterven. En, het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
2: En vanavond zijn alle ogen dan weer gericht op de Rode Duivels. Op het WK voetbal strijden zij voor een plaats in de halve finales tegen Spanje. Tom Boudweel in Los Angeles. We mogen de Europese kampioen toch wel favoriet noemen voor dit duel.
5: Zeker, meer individueel talent, hoger op de FIFA-ranking, al 35 wedstrijden op een rij ongeslagen, nog geen enkel doelpunt tegen op dit WK en zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het blijft voetbal. Spanje mist een beetje de frivoliteit waarmee ze 2 jaar geleden het EK hebben gewonnen, maar de verdediging die staat er nu wel met ervoor de sterke Rodri. De Belgen hebben met deze kwartfinale hun doelstelling bereikt, ondanks het hobbelig parcours. Niets moet, alles mag, lijkt het devies. De Rode Duivels zullen natuurlijk wel moeten verdedigen, maar de wedstrijd tegen Amerika heeft geleerd dat het ook met druk naar voren kan. En is dat dan met of zonder Kevin De Bruyne? Dat lijkt me de vraag van vandaag tijdens het aftellen naar de wedstrijd.
2: Dankjewel Tom. Om 9 uur is het dus zover. Maar op veel plaatsen wordt nu alles al klaargemaakt om de wedstrijd op grootscherm te volgen. In heel wat steden staan ze maar ook op muziekfestivals zoals Cactus, Beleuvenissen en Rock Zottegem. Ook in Blankenbergen bij de Radio 2-studio aan de Pier. En nu al warme supporters zich daarop. Peter de Kroebele proefde daar de sfeer al.
6: Straks kijken mogelijk 2 miljoen voetbalfans naar de match. Zeker ook hier aan zee en de fans sparen hun energie om dan uit te barsten.
7: We gaan zeker supporteren met de vlaggen erbij en roepen en commentaar geven.
6: Hier heerst een mix van geloof, hoop en angst.
8: Het zal een heel moeilijke match worden, hè? Maar ik denk België gaat doorgaan naar strafschoppen.
9: Ik ben bang. Dat we verliezen. Ik denk
10: dat ze eigenlijk even sterk zijn, want België... Doe zijn best nu.
11: België gaat winnen natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Spanje is niet zo sterk. Dat moet wel lukken.
6: Nog even opwarmen en straks om 9 uur zal het ook hier in Blankenbergen ontploffen. En wie wint?
12: België wint, hè.
13: Ik denk dat ze wel gaan winnen. Het is een goede keep.
14: Ik denk dat België gaat winnen. Ik denk dat het moeilijk gaat worden, maar de laatste minuten gaat goed gaan.
2: Iets minder dan de helft van de Vlamingen zal vanaf volgend jaar meer betalen voor het gebruik van de Vlaamse hoofdwegen door de invoering van het wegenvignet. Dat zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz. Lonne van Erp volgde de persconferentie en de uitleg over dat vignet.
15: De hele wereld rijdt op onze wegen. Wij zouden ook graag hebben dat de hele wereld ook mee betaalt voor de investeringen en het onderhoud van die wegen.
2: Enter het wegenvignet. Dat wordt vanaf 1 mei volgend jaar verplicht op ongeveer 10% van de Vlaamse wegen.
15: Maar als je eerlijk bent, dat gaat over de belangrijkste verkeersassen. Dan spreek je over de autosnelwegen en over de gewestwegen.
2: Alle autosnelwegen en gewestwegen zelfs. En hoeveel je dat per jaar gaat kosten, dat hangt af van hoe vervuilend je auto is.
15: Voor de meest gebruikelijke wagen zal dat €100 zijn. Voor de emissievrije wagens, dus elektrische, zal dat €90 zijn. En dan voor een heel beperkte groep die echt vervuilend zijn, zal dat €125 zijn.
2: Ter compensatie wordt de jaarlijkse verkeersbelasting wel hervormd. En daardoor zal ongeveer de helft van de Vlamingen in totaal minder betalen of evenveel als nu. Maar dat geldt niet voor iedereen.
15: En dan heb je een groep van mensen, dat zal iets minder zijn dan de helft, die iets meer zullen betalen. Maar dat plafonneren we wel. Dus het verlies zal maximaal per jaar €100 zijn.
2: De federale regering gaat een begrotingsinspanning doen van 10 miljard euro. Premier Bart De Wever had die ambitie al eerder naar voren geschoven, maar nu zijn alle regeringspartijen het erover eens. De discussie over welke besparingen of nieuwe belastingen voor die 10 miljard moeten zorgen, die volgt in september. De Wever wil daarover eind september in beraad gaan met de vicepremiers. De echte deadline ligt midden oktober, wanneer de premier zijn State of the Union houdt in het parlement. Er zijn nog altijd geen slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke bosbrand in het zuiden van Spanje. Bij die brand vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nu nog gezocht naar 23 vermisten. Mieke Strings, is er intussen al meer nieuws?
0: Nee, er zijn al verschillende autopsieën uitgevoerd, maar de identificatie van die slachtoffers verloopt heel moeilijk omdat ze helemaal verkoold zijn. Maar de minister-president van Andalusië zegt wel dat alles erop wijst dat het vooral buitenlanders zijn, Britten en Belgen, zegt hij.
12: Pero todo parece indicar que una mayoría son de procedencia del exterior de España, ¿no? Británicos, Belga.
0: Maar Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt voorlopig alleen dat er Belgen vermist zijn. En hoeveel, dat weten we niet.
2: Het gaat om een van de dodelijkste branden ooit in Spanje. Weten we hoe dat komt?
0: Ja, deels omdat het vuur zich heel snel verspreid heeft door de strakke wind. Maar wat ook meegespeeld heeft, is dat mensen niet altijd de bevelen correct hebben opgevolgd. Ofwel evacueren of net binnenblijven dus. Dat zegt ook de Andalusische minister-president. Mensen zijn dus waarschijnlijk in paniek geraakt en toch van huis vertrokken. En dat bleek voor velen een dodelijke keuze.
2: Dankjewel, Mieke. Vannacht licht bewolkt met minimaal tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan tot 32 graden in het centrum. Blijft ook warm en zonnig de dagen erna tot 34 graden. Vanaf dinsdag meer kans op een onweersbui. Aan zee blijft het frisser. De eerste Belgische ritzege in de Tour is een feit. Tim Merlier won de massasprint in Bordeaux. Dat was onze opener. En alles hierover is ook te lezen op sportza.be.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekkenbacterie. Dat meldt het laatste nieuws en het departement Zorg bevestigt het. Er wordt nu onderzocht wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij. Er wordt ook bekeken met wie de kinderen contact hebben gehad. Vanaf 2028 stijgt de gasfactuur en wordt elektriciteit goedkoper. De Vlaamse regering schuift met heffingen om zo fossiele brandstoffen als gas en stookolie zwaarder te belasten. Maar wil dat ook meteen opvangen via de elektriciteitsfactuur. De precieze impact hangt erg af van welke en hoeveel energie je gebruikt. Volgens een berekening van de minister van Energie, Melissa de Prateren, voor een gezin met een standaardverbruik zal de elektriciteitsfactuur jaarlijks met €80 zakken en stijgt die voor gas met hetzelfde bedrag.
3: Voor een standaard gezin, wat bedoel ik daarmee? Mensen die elektriciteit verbruiken, zoals iedereen, maar die tegelijk ook verwarmen op gas, ja, die zullen eigenlijk weinig impact merken. Voor hen zal dat ongeveer kief-kief uitdraaien. Verbruik je minder omdat je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, omdat je bijvoorbeeld op een appartement woont, omdat je bijvoorbeeld op elektriciteit verwarmt, ja, dan zal je net een winst op je factuur zien, dan zal die factuur ook echt lager zijn.
2: Voor 30% van de gezinnen stijgt de totale energiekost wel. De minister hoopt dat die mensen stimuleert om hun woning energiezuiniger te maken. In het zuiden van Spanje is de dodelijke brand nog altijd niet onder controle. De wind is weer aangewakkerd. 12 mensen zijn omgekomen. De meerderheid zouden buitenlanders zijn en mogelijk zijn daar ook Belgen bij, zegt de minister-president van de regio Andalusië. Op de plekken waar het vuur al gedoofd is, wordt nu gezocht naar nog 23 mensen die vermist zijn. Buitenlandse Zaken bij ons bevestigt dat er ook Belgen vermist zijn. Hoeveel, dat wordt niet gezegd. En Tim Merlier heeft voor de eerste Belgische ritzege in deze ronde van Frankrijk gezorgd. Merlier won de 7e rit in Bordeaux in een massasprint. Een verslag van Christophe van de Goor.
4: Een nagenoeg biljartvlakke rit naar Bordeaux en dus de chroniek van een aangekondigde massasprint. Langs de oever van de Garonne werd Jasper Philipsen goed gegangmaakt door Mathieu van der Poel. Maar Philipsen bleek niet over zijn snelste benen te beschikken. Tim Merlier was overduidelijk de rapste en won voor de Noor weer een Skjøld, Girmay, Kanter en Philipsen. Dit is al de 4e ritoverwinning in de tourcarrière van Tim Merlier, die tot nu toe in iedere ronde die hij reed minstens 1 keer kon winnen.
2: En voor Tim Merlier is het een heel emotionele overwinning.
5: Heel deugdende overwinning, zeker ook de man die mij, mijn broer, eigenlijk altijd gevoerd heeft naar de koers van ons 12 jaar. Ligt op sterven en het is eentje voor hem. Ik hoop dat hij het nog gezien heeft.
2: Blijft licht bewolkt vannacht met minima tussen 12 en 19 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 32 graden in het centrum. En het blijft ook warm en zonnig de dagen daarna. Dan halen we tot 34 graden. Vanaf dinsdag is er meer kans op een onweersbui. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Bermo.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Classics. Radio 1.
3: Anne Green. Energie rebellie.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue, onze worsten.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gulden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag 11 juli. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
2: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
1: Maar daarvoor is een nieuwe staatshervorming nodig en die lijkt voorlopig niet aan de orde. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar zij geweest zijn, vertelt Joris Mones.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
1: Om 9:00 beginnen de Rode Duivels op het WK voetbal aan de kwartfinale tegen Spanje. Tom Boudewijl in Los Angeles. Met welke elf beginnen ze aan de wedstrijd?
4: Niet met dezelfde elf als tegen de Verenigde Staten. Er zijn 2 wijzigingen. Kevin De Bruyne en Jeremy Doku komen opnieuw in het basiselftal. In de plaats is dat dan van Onana. Ook geen Hans van Aken trouwens. En ook geen Luke Bacchio. Voor het overige zijn het dezelfde elf met Courtois in doel. Castagne, Ngoy, Mechelen, De Kuyper als defensie. En dan Raske, Tielemans, Kevin De Bruyne op het middenveld. En Trossard, Doku de flanken. En Charles de Ketelaar na zijn 2 doelpunten blijft in de punt van de aanval voor deze, ja, misschien wel historische wedstrijd. Voor de 3e keer dat de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finale. En bij de tegenstander is er slechts 1 wissel. Pedri zit op de bank en Fabian Ruiz start in het basiselftal.
1: Dankjewel, Tom. Charles de Ketelaar start dus na zijn 2 goals tegen de VS weer in de basis. Hij heeft er veel vertrouwen in, dat vertelde hij zo net.
5: Ik denk dat de honger bij ons heel groot is en dat we heel veel vertrouwen hebben gekregen wel na die 2 matchen. Dus we geloven er enorm in. En het is niet dat we, omdat we hier al zijn, dat we nu moeten minder hard spelen of opgelucht zijn. Maar we zijn heel hongerig om deze match te winnen.
1: En de wedstrijd zal straks extra spannend worden in Welle in Limburg. Daar wonen de Belgische Jo en zijn Spaanse vrouw Sarah.
6: Ja, normaal gezien supporter ik ook voor de Belgen, maar ja, nu dat Spanje Belgen is, ja, dan ga ik toch voor de Spanjaarden supporteren. Dus toch een beetje de roots weer, hè.
7: Ik vind dat de Spaanse supporters heviger zijn. Dus wij hopen straks die de mond te snoeren.
6: Ja, dat klopt wel. Tijdens de match is mijn man nog wel redelijk doof aan de ene kant, omdat ik te veel roep.
1: En op het tennistoernooi van Wimbledon heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale. De Italiaan klopte de Serviër Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In die finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Money.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels zometeen aan hun kwartfinale tegen Spanje. We luisteren even mee met Peter van den Bent.
3: Van de nationale ploeg aan de eindronde van een WK. 15 keer. En dus nog maar de 4e keer dat België in de kwartfinale staat. Dat betekent dat het een uniek moment is. Dat er zo gaat aankomen. Zeg ik ook voor de luisteraars van Radio 2. Net op dit moment wordt er afgetrapt in Los Angeles in die kwartfinale tussen Spanje en België. Met slecht nieuws natuurlijk, want tijdens de opwarming is de captain van de Belgen, Yuri Tielemans, nog uitgevallen. Hij is in de basisopstelling vervangen door Hans van Aken. En er was al een wijziging doorgevoerd met Jeremy Doku, die uiteindelijk moest in het elftal gezet worden, of in het elftal is gezet. En Luke Bacchio die naar de kant is moeten gaan voor hem in vergelijking met de wedstrijd van vorige week. Spanje dus, de Europese kampioen tegen België. We zijn er pas aan begonnen en al een eerste keer goede diepgang bij de Belgen. Maar kansen nog niet natuurlijk. Eerste halve minuut 0-0 nog. Spanje tegen België.
2: Ja, die wedstrijd is zometeen te volgen op Radio 1 en VRT1. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil dat de Vlaamse regering volledig verantwoordelijk wordt voor de belastingen van de Vlamingen. Dat heeft hij gezegd op de Gouden Sporenviering in Kortrijk aan de vooravond van de Vlaamse feestdag. De Vlaamse beweging pleit dan traditioneel voor meer bevoegdheden voor Vlaanderen. De Vlaamse regering bepaalt nu voor een groot stuk hoe de belastinginkomsten worden uitgegeven, maar het innen gebeurt op het federale niveau en dat moet veranderen, vindt Diependalen.
4: Vlaanderen int de belastingen en financiert daarmee de eigen bevoegdheden en gemeenschapsdiensten. Aan de federale overheid dragen we vervolgens een bedrag over voor exclusief federale bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld defensie. En dat betekent dat we daarmee een eeuwenoude politieke wet herstellen. Politici die verantwoordelijk zijn voor de uitgaven, moeten dat ook zijn voor de inkomsten. Dat, beste vrienden, is exact de volgende stap die Vlaanderen ook moet kunnen zetten. Echte fiscale autonomie.
2: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Hus-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij waar ze geweest zijn. Dat zegt Joris Mones.
5: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
2: Nog wat sportnieuws. Nicky Haaien is de nieuwe coach van de Engelse tweede klasser Burnley. De Limburger was sinds eind vorig jaar aan de slag bij Racing Genk. Burnley degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League. Ook Vincent Kompany was er al trainer. En in het tennis heeft nummer 1 van de wereld Jannik Sinner zich geplaatst voor de finale van de Wimbledon. De Italiaan klopte de Servier Novak Djokovic in 3 sets, 3 keer 6-4. In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden aan de kust, 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het WK voetbal strijden de Rode Duivels tegen Spanje voor een plekje in de halve finales. Tom Boudewijl, jij volgt het voor ons in Los Angeles. Hoe staat het daar bij de rust?
1: De Belgen doen het prima. Het is 1-1 bij de rust. Een achterstand ongedaan gemaakt. Het balbezit is natuurlijk wel voor de Spanjaarden. Maar de Belgen met de Doku, met Kevin De Bruyne, geven heel weinig weg. Een trap van Jamal net ernaast, maar dan goede combinatie. En Ruiz die de rebound op het half uur kon binnenduwen. Nadat Courtois de poging van Olmo kon wegduwen. 0-1, maar de Belgen laten zich niet wegzetten. De eerste goede aanval met een voorzet van Castagne. En 4 minuten voor de rust. Charles de Ketelare met de overhoekse kopbal. En zo 1-1. En alles nog te doen voor die belangrijke plaats in de halve finale tussen België en Spanje.
0: Dankjewel, Tom. En op heel wat plekken in België zijn supporters die wedstrijd aan het volgen bij een groot scherm. Peter de Kroeble, jij bent in Blankenbergen. Hoe is de sfeer daar?
2: Wel, dat is hier heel uitgelaten. Heel luid ook. Je hoort hier achter mij nu misschien de televisieschermen spelen. Want daarover gaat het. Een groot scherm ook hier. Op de plek eigenlijk waar Radio 2 de hele zomer lang zijn zomerstudio heeft. Aan de pier in Blankenbergen met rechts van mij een rij aan appartementsgebouwen. Links van mij de zee en een hele hoop mensen getooid in rood, geel en zwart. Die meeleven, meeroepen, meebrullen. Die hier ja, mooi in een cirkeltje zitten te kijken naar dat grote scherm. Ik schat toch ja, een paar honderd mensen die hier op dat plekje aan de pier in Blankenbergen zich amuseren. Het zal een van de vele plekken zijn waar veel mensen samen zitten op dit moment. En maar hopen hè, dat België de halve finale haalt. Maar ja, het is hier sfeer, spanning en uitgelatenheid in Blankenbergen.
0: Dank je, Peter. 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het Huss-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom is het gevolg van de stekbacterie. Het departement Zorg onderzoekt nu wat de bron is van die bacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen op een kinderboerderij, zegt Joris Mones.
3: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn. Ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren. Maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement zal ook nagaan met wie de kinderen contact hebben gehad. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. In Buustwezel in de Antwerpse Kempen is wat 1,7 ton cocaïne onderschept bij een loods. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft bij de actie 7 verdachten opgepakt. De drugs kwamen het land binnen via de haven van Antwerpen en ze zaten verstopt tussen een lading bananen uit Ecuador in Zuid-Amerika. Toen de verdachten de cocaïne van de haven naar de loods wilden brengen, greep de politie in. De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. Er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
4: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
0: Het weer vanavond en vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden. Zondag tot 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Radio.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus mosselgroen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK-voetbal. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Tom Boudeweel.
3: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd. Na een fout van Senne Lammens. Net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming. En ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan. Tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
2: Ja, en doelman Thibaut Courtois is teleurgesteld, maar zegt dat de Rode Duivels toch trots mogen zijn op een WK.
4: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. Dat is de enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
2: Heel wat supporters hebben de wedstrijd gevolgd op grote schermen. Ook in Blankenberg op de pier, daar waren honderden mensen samengekomen. En Peter de Kroebele was erbij.
5: Vreugde bij de 1-1 van de Ketelaren, natuurlijk. En dan diepe droefenis bij de tweede goal van Spanje. Het hing in de lucht, maar de zeewind waaide alle hoop weg hier. De Duivels liggen eruit en toch is er trots.
6: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
7: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: En nog?
8: Ja, jammer. Droevig. Ja, toch wel teleurgesteld.
9: On est très fier. Ik ben fier van mijn land en de l'équipe belge.
5: Einde WK. De sfeer zat goed in Blankenbergen, maar het heeft niet mogen zijn. Het werd plots heel snel stil op de pier.
2: De Spaanse regio Andalusië heeft 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware bosbrand in Los Gallardos en Bedar. Er zijn zeker 12 doden gevallen, vooral buitenlanders. En mogelijk ook Belgen wordt nog gezocht naar 23 vermisten. En de brand is nog lang niet onder controle, zegt Stijn Verkruijsen in Spanje.
10: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
2: En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin, koning Charles en zijn vrouw Camilla, ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen Archie en Lilibet. Het was van 2022 geleden dat Charles zijn kleinkinderen nog had gezien. Toen waren ze in het land voor de begrafenis van Queen Elizabeth. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 deden ze afstand van hun titels. Zij wonen nu in de Verenigde Staten. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen opnieuw veel zon en tot 32 graden in het centrum. Aan de kust 24 graden met in de namiddag rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
0: Solden bij Zalando.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers en bij de bondscoach Rudy Garcia. Hij werd tijdens de wedstrijd geconfronteerd met verschillende geblesseerde spelers.
2: Entre Yuri Tillmans qui peut pas débuter, entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberg op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En die zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Hè. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving vorige maand opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al bijna 4.120 lichamen geborgen. Er werden ook 16.740 gewonden geteld. Het aantal slachtoffers zal waarschijnlijk blijven oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog altijd vermist. Ruim 17.900 mensen zijn dakloos door de aardbevingen. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
7: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Beda woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je aan een brand van ja, meerdere dagen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mateijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer bij Timothy Castagne.
2: Ja, ik denk dat wij kunnen beter. Dus ja, ik wil altijd op onze eigen kijken in de spiegel. En niet aan die andere ploeg, die hebben goed gedaan, maar we kunnen wel beter.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen, op de pier daar, volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
5: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist. Ja.